0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was er ruzie tussen de heks, de wolf en de reus.
1: Oeh, dat ruikt goed. Oeh, goed smerig. De grootste gemeenerik van het Sprookjesbos, dat ben ik!
2: Nou, neem me niet kwalijk. Maar nu moet ik toch even iets rechtzetten.
1: Huh?
2: Want de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos, dat ben ik.
1: Ik?
3: Ik! De grootste gemeenerik, dat ben ik.
2: Huh?
3: Of zijn jullie misschien groter dan ik?
2: Nou? Luister, vrienden. Hier komen we samen niet uit. We zullen iemand om raad moeten vragen. Ik weet wel iemand die goede raad geeft. Gratis. Langnek, wij hebben een groot probleem.
4: Vertel op.
2: Nou, wij weten niet wie de grootste gemeenerik is.
4: De grootste gemeenerik?
2: Ja.
4: Dat is makkelijk. Dat zijn de reus, de heks en de wolf.
2: Alle drie?
4: Ja.
2: Nee, er moet één winnaar zijn. Of de reus, of de heks, of de wolf.
4: Goed, goed, goed. Dan zal ik het uitzoeken. Komen jullie vanmiddag maar één voor één hier langs. Dan zullen we zien wie de grootste gemeenerik is.
0: En dus kwamen ze die middag alle drie langs bij Langnek. De heks als eerste.
4: En daarom heb ik aan die boom een heel bijzonder schilderij opgehangen. Het is geschilderd met zeer speciale verf. Gewone mensen kunnen die verf niet zien. Alleen hele grote gemeenerikken kunnen zien wat erop staat.
1: Laat maar zien.
4: Goed, kom maar mee. Hoe vindt u het? Zegt u het maar eerlijk.
1: Ik zie niks. Maar dat moet ik natuurlijk niet zeggen. Dan denken ze dat ik niet gemeen ben.
4: Ziet u al iets? Of ziet u niks? Dan bent u niet gemeen.
1: Jawel, jawel, jawel. Ik moet iets verzinnen. Ze mogen niet denken dat ik niet gemeen ben. Wacht even, wacht even. Ik zie het!
4: Ah.
1: Spinnen zijn het. Smerige spinnen. Klopt dat?
4: Ik heb geen idee wat u ziet, want ik ben niet gemeen. Maar u ziet spinnen. Gefeliciteerd. U bent vast de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos.
0: Even later was het de beurt aan de wolf. Ook hij moest zeggen wat er op het schilderij stond.
2: Heeft u misschien een aanwijzing?
4: Natuurlijk niet. Ik ben niet gemeen.
2: Dan kan ik dus gewoon wat verzinnen. Ik zie... Kijk eens, 6 geitjes. Of nee, wacht, het zijn er 7.
4: Huh?
2: Eentje zit er namelijk verstopt in de klok.
4: Fantastisch.
2: Ja.
4: Dat u dat allemaal ziet, zeg.
2: Ja.
4: Vooral die ene in de klok.
2: Ja.
4: Knap hoor. U bent vast de grootste gemeenerik.
0: Als laatste kwam de reus. En deze grootste gemeenerik zei natuurlijk ook dat hij wat zag op het schilderij.
3: Oh, daar zijn ze. Mijn laarzen. Mijn laarzen!
4: Gefeliciteerd! U bent vast de grootste gemeenerik.
3: Hoera! Ik ben de grootste gemeenerik!
4: Opgelost.
0: Dat had Langnek goed bedacht. Want nu dachten ze alle drie dat ze de grootste gemeenerik waren. En ze durfden natuurlijk niet tegen elkaar te zeggen dat ze eigenlijk niks hadden gezien op het schilderij.
1: Ik zag smerige spinnen.
2: 7 geitjes waren het.
3: Laarzen waren het.
1: Hij ligt.
3: Mijn laarzen.
2: De domoor. Hij is niet gemeen genoeg.
3: Jawel, ik ben de grootste gemeenerik.
1: Ik
3: zeg ik u.
4: Hier in het Sprookjesbos is op dit moment maar 1 grootste gemeenerik. En dat ben ik.
2: Huh?
4: Want op dit schilderij staat namelijk helemaal niets.
1: Huh?
4: Ja.
0: Daar had Langnek ze flink te pakken. En de grootste gemeenerik van het Sprookjesbos genoemd te worden, dat is toch helemaal niet iets om trots op te zijn. Zo was er eens. Nee, dat is weer een heel ander.

0: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
1: Aha!
0: Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
2: Hallo Kids Radio.
1: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn Zor, DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Nou zeg, het is een hele goede morgen. Het is nog een beetje donker buiten. Ja, het is alleen oktober, maar het was een fantastisch weekend. En wij met Hallo Kids Radio stonden tussen de beestjes. Ja, tussen de schapen, de geiten, de alpaca's, de honden en ook de katten. En we hadden ook nog Maaier de Bij bij ons. En Dicky Dick en Dippy Doo. En het was één groot feest met... Nou, met alle dieren. Gisteren was het ook nog Dierendag. Nou, hartstikke leuk. Wat heb jij eigenlijk gedaan als je een huisdier hebt voor je kat? Heeft hij een extra stikje gehad of iets lekkers? Nou, daar ben ik benieuwd naar. En dan kunnen we dat zometeen in de uitzending even laten horen. Verder moeten we het hebben zometeen over Max Verstappen. Ja, die heeft weer eens gewonnen met het racen in de Formule 1. En ook het Nederlands elftal speelde gisteravond. En ook die hebben gewonnen. Ging niet makkelijk, maar ze staan eerst in de pool. Nou, goed gedaan.

0: Dit is Hallo Kids Radio in de ochtend. Het is maandagochtend 5 oktober. En ik krijg net van Jamie een appje. En Jamie zegt, papa en mama zijn nog niet wakker. Kun je even dat liedje opzetten van wakker worden, wakker worden, wakker worden? Dat is van Jochem Meijer. Die we natuurlijk vorige week ook nog gedraaid hebben op de radio. Met La La La Leiden. En die heeft ook dat andere liedje. Nou moet ik wel zeggen, ik moet het niet te lang doen. Want dan ga je de radio uitzetten. Maar weet je wat? Oké. Jamie, als je even naar papa en mama loopt. En dan zet je even de radio wat harder. En dan gaan we Jochem Meijer nu even aanzetten.
1: Mama, mama, wakker worden, wakker worden, wakker worden. Wakker worden, wakker worden, wakker worden. Tik, tik, tik, wakker worden, wakker worden, wakker worden. Wakker worden, wakker worden. Wakker, wakker, wakker.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

de rol van Thijs, maar nu dus in het theater. Ja, de verhalen die gaan over juf Brakel, die heel erg streng is, vertelt Joshua. En daarom noemen de leerlingen haar juf Braaksel. Ja, omdat ze van haar moeten kotsen. Oh jee, dat is ook niet heel aardig, zeg maar. Hè? Nou, Thijs, Lotte, Lucas en Milou die proberen haar van school weg te krijgen. En omdat Joshua ook in de laatste film al Thijs speelde, weet hij natuurlijk heel goed hoe hij dat moet doen. Nou, maar hij zegt toch is het heel anders in een musical. Want voor een camera moet je niet heel groots spelen. Dat ziet er gek uit. Maar in een theater moet dat juist wel. Ja, ja, dus dat is wel heel anders. Nou, ik ben wel benieuwd, want het komt dus in het theater. Ik zit even te kijken vanaf wanneer. Oh, dat is al binnenkort. Ja, want hij draait tot en met 11 april 2027. Ik ga toch eens even kijken of ik de speellijst kan vinden. Want daar ben ik zelf ook wel benieuwd naar. Juf Braaksel, de speellijst. Oh, die begint nu al te draaien. Ja, dan hebben ze vanaf zaterdag 10 oktober, dus aanstaande zaterdag al, een try-out in bijvoorbeeld Oostburg. En daarna in Naaldwijk, in Hogeveen, in Haarlem. En dan is het, de officiële première op zondag 18 oktober om 4 uur 's middags in Haarlem, in de stad Schouwburg. Oh, leuk. Nou, dus je weet het, als je fan was of bent van juf Brakel, maar eigenlijk juf Braaksel, want ze noemen ze haar. Dan moet je maar eens even kijken of je die binnenkort kan gaan zien bij jou in het theater.

0: Het is alweer 7:30 en dat betekent zingen voor iedereen die jarig is.
1: Volgens mij is er hier iemand...
0: Nou...
1: Jarig! Ja!
0: En dan gaan we eens even kijken op onze kalender. En dan zie ik dus helemaal niemand staan. Dat is heel gek, want er zijn vast mensen jarig. Maar ik weet wel dat er gisteren iemand jarig was. En die heb ik, als het goed is, nu aan de telefoon. Met wie spreek ik?
2: Megan.
0: Dag Megan, wat leuk om jij even op de radio te hebben. Megan, hoe oud ben jij?
2: 8.
0: 8 jaar. En hoe oud was je zaterdag?
2: Ik was toen... werd ik 8 en ik was eerst 7.
0: Toen was je eerst 7, hè? Want, ja, jij bent niet vandaag jarig, maar wanneer was je jarig?
2: Ik was zondag, werd ik echt 8.
0: Oh, wat leuk! Gisteren dus op... Hé, dat is ook nog op Dierendag.
2: Ja.
0: Dat is wel heel bijzonder. Oh, dan ben je natuurlijk altijd jarig op Dierendag. Ja, dat is altijd op 4 oktober. Hey Megan, en we zijn nou zo benieuwd. Alle luisteraars ook. Wat heb je gisteren gedaan op je verjaardag?
2: Ik heb... Nou, mijn opa en oma zijn langsgekomen even. En mijn moeder en mijn bonusvader.
0: Wat gezellig. Dat was een leuke dag, denk ik.
2: Ja.
0: Ja, oké. En vertel eens even, heb je iets van een taartje gehad of iets anders lekkers?
2: Met mijn opa en oma heb ik wel een taartje gegeten, maar ik vond het taartje niet echt lekker.
0: Oh, vond je die niet echt lekker? Heb je dat ook gezegd tegen opa en oma?
2: Nee.
0: Oh, die heeft niet gezegd. Oké, nou, dat hebben we niet gehoord. Maar dat kan gebeuren natuurlijk, hè? En verder?
2: En... Met mijn moeder heb ik lekker gewoon een cakeje gegeten.
0: Een cakeje, lekker. En 's avonds met eten, mocht je ook kiezen wat er gegeten werd?
2: Nee.
0: Dat niet, oké. Okay. Hey, en Megan, behalve een lekker taartje en een cakeje, heb jij ook nog cadeautjes gehad?
2: Ik heb vorige week zaterdag heb ik alvast mijn cadeautjes gehad en die waren super leuk.
0: Oh, vorige week al? Oké, ja.
2: Ja.
0: En wat was dat dan?
2: Dat was een minicamera.
0: Ja.
2: Een horloge waarmee je kan bellen.
0: Oh, zo'n smartwatch, ja.
2: En volgens mij heet dat een... Hoe heet dat ook alweer? Ik kan zeep maken.
0: Je kan zeep maken? Oh ja, ja, ja.
2: Ik kan waterdiertjes maken.
0: Oh, wat leuk zeg. Heb je dat ook al gedaan?
2: Ja, ik heb al alles gedaan.
0: Oh, je hebt alles al gedaan? Oké, wat leuk zeg. Nou, dan ben je dus druk bezig geweest. Hey Megan, vandaag is het gewoon weer een schooldag. Moet je naar school zometeen?
2: Ja.
0: Oké, nou, dan gaan we het niet te lang maken. Maar, dan was je natuurlijk wel gisteren jarig. Maar vandaag, ja, gisteren waren wij niet op de radio. Gaan we met alle luisteraars speciaal zingen voor jouw verjaardag, Megan. En dan ga ik ook een beetje mee zingen. Zing je dan zelf ook een beetje mee?
2: Klein
0: beetje?
2: Weet niet.
0: Oh, weet je dat niet? Oké, nou goed. Dan gaan wij het in ieder geval voor jou doen. Want Megan, jij bent 8 jaar geworden. En dan gaan wij zingen met dit liedje natuurlijk. Speciaal voor de verjaardag van Megan. Want die is 8 geworden. Let op, Megan. Daar gaan we.

0: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!
1: Nou, Megan, ik vond het gezellig dat je even op de radio was. Jij ook?
2: Ja.
1: Oké, nou, veel plezier op school en tot de volgende keer, hè. Doei.
2: Ja.

Let's go. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van Hallo Kids Radio. En ja, we zitten al een tijdje in onze nieuwe studio, waar we dan zitten te babbelen. En dan heb ik gezegd, joh, als je het leuk vindt om een keer langs te komen, dan mag dat. Bente die heeft er al op gereageerd. Nou Bente, als je het leuk vindt, kom zeker een keertje langs. Bijvoorbeeld in de herfstvakantie. Maar we vinden het ook leuk om bij luisteraars thuis te radio te gaan maken. Dus ook dat gaan we doen. We hebben dat al een keertje getest op een vrijdagmiddag. En nou moet ik er wel bij zeggen, als we dat doen, dan doen we dat dus op een vrijdagmiddag als dat kan. En niet in de ochtend. Dan zouden we 's ochtends om 5:30 ding-dong aanbellen en zeggen, daar zijn we. Dat is een beetje vroeg. Maar dan doen we dat in de middagen, zeg maar. Hè. Nou, eens even kijken. Wat komt er binnen? Verzoekjes? Oh ja, er kwam een verzoekje binnen van Maurice. En die zegt, Bassie en Adriaan gaan binnenkort in het theater een show geven. Nou, sterker nog theater. Ze gaan naar Ahoy, volgens mij. Rotterdam Ahoy. En dat is niet zomaar een dingetje. Nee, het is een hele show met alles erop en eraan. Het is uitverkocht, dus je kan er niet meer naartoe. Maar, zeg maar eens, vind ik het wel leuk om Bassie en Adriaan eventjes te horen op Hallo Kids Radio.

0: En dan is het nu tijd in de ochtendshow voor...
1: De platenkast van Arnoud.
0: De platenkast van Arnoud met een nieuw thema. En ik dacht, ik heb er gewoon zin in. We gaan de hele week de Beatles doen. Ja, de Beatles. Daarvoor zeggen ze toch wel een beetje de allereerste echte rockband. Of popband, hoe je het wil noemen. En die zijn al begonnen eind jaren 50, begin jaren 60. En die hebben ontzettend veel leuke liedjes gemaakt. En dan gaan we deze week ook de liedjes draaien die je wat minder vaak hoort. Ja, want Here Comes the Sun. Nou, dat is een heel bekend liedje. En Let It Be is een heel bekend liedje. En hij is natuurlijk van heel lang geleden. Maar misschien heb je die wel eens gehoord op school of ergens anders. En dat vind ik dan leuk. Dat je misschien denkt, oh, daar zit een heel leuk liedje bij. Die wil ik vaker horen. Nou, we gaan terug naar maart 1964. Dat is meer dan 60 jaar geleden. En ja, dat is gewoon lang geleden. Ja, daar kunnen we heel kort over zijn. Can't Buy Me Love is één van die fantastische liedjes van de Beatles. En daar starten we deze week mee in de platenkast. De Beatles hoor je nu op Hallo Kids Radio. Can't buy-

Vanaf morgen dan spelen we weer de prijsvraag. Maar Joni moest al eventjes uitslapen, want we hebben het Animal Event gehad. En dat was best pittig hoor. Leuk, maar pittig ook. Met alle beestjes en zo. Dus vanaf morgen hoor je weer een hele nieuwe prijsvraag. Die je dan elke dag kunt winnen. Rond 7:50, want dan bellen we meestal. Hè, vlak voordat je naar school moet. Nou, over school gesproken. Het is ook alweer bijna vakantie natuurlijk. Hè? Bijna herfstvakantie.

0: Prairie Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
3: Hallo Kids Radio.
4: Arnoud en Mayoni in de ochtend.
5: Werd

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Ja, op maandag 5 oktober, de dag na een heel sportief weekend. Max Verstappen die werd winnaar in de race Formule 1, Bahrein. Goed gedaan. En het Nederlands elftal heeft ook gewonnen. Ja, het ging niet makkelijk tegen Servië. En weer was de wedstrijd s'avonds om 8:45. Toch jammer hè, dat die wedstrijden dan niet gewoon 's middags zijn of zo. Maar goed, wel gewonnen. En ze staan bovenaan de pool. Ja, dus dat hebben ze goed gedaan. Boven Griekenland, boven Duitsland en boven Servië. Dan hadden we natuurlijk ook nog Dierendag. En ik vroeg je al eventjes, heb je wat leuks gedaan voor de dieren? Nou, van Mila krijg ik door. Ik heb extra hondenbrokjes gekocht voor onze lieve hond. Dan zag ik nog foto's met grote sticks voor honden, maar ook voor katten. En 3 konijnen die gisteren in het zonnetje zijn gezet. Letterlijk en figuurlijk. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Maar eigenlijk is het elke dag Dierendag.

samen op een safari hoorden Zoe en Silos vanuit de dierentuin. Nou, ik heb vlak voordat het tijd is om naar school te gaan nog een verzoekje binnengekregen. En die is van Lisa. En Lisa die is gisteren op Dierendag in de Efteling geweest. Nou, daar heb je natuurlijk ook veel dieren. Hè? Ik denk meteen aan de draak en aan wolf en aan de geitjes. En dan nog veel meer natuurlijk. Maar het liedje wat jij wil horen, Lisa, is deze. Er was eens een sprookjesboom.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Nou, dan is het kwart over acht geworden. En dat betekent de hoogste tijd om naar school te gaan. De meeste scholen beginnen in Nederland wel ergens rond 8:30. Maar ja, woon je dichtbij, dan kun je wat later gaan. Woon je wat verderaf, dan moet je al eerder gaan. Dus er zullen vast al kinderen op pad zijn. Maar ben je nog thuis? Dan is het nu wel de hoogste tijd. Let op, ik ga...
1: Klik de megafoon even aanzetten. Dan ben ik luid en duidelijk te verstaan. Maak er een mooie dag van op school. Even goed luisteren naar de juf of meester. Misschien een grapje maken, dat is ook leuk natuurlijk. En vanmiddag, als je thuis bent, kun je de radio weer aanzetten. Nou, daar gaan we. Ik ga aftellen. 5, 4, 3, 2, 1. Naar school toe!

Superheld van K3. Dat is een van die leuke liedjes. En ik had om iets over zeven had ik ook al dat liedje Filmster. Want ik vind het eigenlijk wel leuk om af en toe ook eens de minder bekende liedjes te draaien van K3. Superheld is trouwens niet minder bekend. Hè? Dat is nu de grote hit. En de volgende staat ook weer klaar. Dat is een Sinterklaasliedje. En het heeft van alles te maken met de grote Sinterklaasfilm. En waarom vertel ik dat nou? Nou, aanstaande zondag gaat die film in première in Amsterdam. En Arnoud Tomajoni zijn erbij.

0: het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen gebeurde er iets geks bij de kaboutertjes.
1: Slok, slok, slok, dat zal lekkers maken, dat zal lekkers maken.
2: Daar ben ik dan. Vanmiddag eten we brood met spek.
3: Smakelijk eten allemaal.
4: Smakelijk eten allemaal.
2: Ik zal het spek snijden.
3: Help, wat gebeurt er?
4: Ik weet het ook niet.
2: We gaan omhoog.
3: We zijn veel te licht.
2: Wel nee, het moet iets anders zijn. Maar wat?
5: Reuze slimheks, het spek is van ons.
6: Nog niet.
5: Hoezo niet? Het ligt daar.
6: Omdat jij het nog moet pakken, dikke domoor.
5: Oh ja, dom.
6: Snel, stil dat stuk spek, sufferd.
5: Oh ja.
2: Hé, kijk, daar is de reus.
5: Dat zal lekker smaken.
3: Hé, kijk nou. Hoe
2: kan dat? Zo slim is hij toch niet?
3: Hij kan niet eens toveren.
4: Vragen jullie je liever af hoe wij naar beneden komen?
3: Ja.
5: Wat ben jij toch slim?
6: Ja.
5: Als ik bijvoorbeeld vraag hè, hoeveel 1 en 1 is, dan weet jij meteen dat 1 en 1 is...
6: 2! Hersenloze gansworst.
5: Ja, ik wist het wel hoor. Net zoals jouw kaboutertoverspreuk, hè? Dat is gewoon hocus jocus... Nee, dojo pocus.
6: Hou op! Ik doe het nog 1 keer. Hocus pocus jadocus.
5: Ja, dat was het.
3: Zo.
5: En nu gaan we eten.
6: Nee, natuurlijk niet.
5: Maar waarom eigenlijk niet?
6: Omdat we het gaan bewaren, zaagselhoofd.
5: Bewaren, ja. Maar waarom eigenlijk?
6: We bewaren het voor als de koude winter komt. Begrijp dat dan?
5: Natuurlijk. Voor als de koude winter komt. Logisch.
6: En jij gaat het spek opbergen. Je moet zorgen dat KKK en Kuur niet bij kunnen.
5: KKK?
6: De kaboutertjes. Verzin iets verstandigs, vriend. Of kan ik niks aan jou overlaten?
5: Tuurlijk wel. Voor als de koude winter komt. En de kaboutertjes mogen er niet bij kunnen. Ik hang het hoog in de boom. Voor de koude winter. En de kaboutertjes, die kunnen er niet bij. Zo dom ben ik heus niet hoor.
4: Ha, reus.
5: Wie ben jij nou weer?
4: Keukenkabouter. En dat spek daar, dat is van ons. Dat heb je net gestolen.
5: Ja, dus is het nu van mij en ik ga het bewaren.
4: Voor ons?
5: Nee, ik bewaar het voor de koude winter. Dus ik zou zeggen, ophoepelen.
4: Tja, koude winter. Die ken ik geloof ik wel.
5: De heks zal trots zijn. Dat spek blijft daar hangen. Tot de koude winter komt. Slim van mij, hè?
7: Hallo.
5: Wie ben jij nou weer? Kiki, Keiko of Q?
7: Allemaal fout. Ik ben Kou.
5: Wat? Kou? Kou Kabouter?
7: Nee, mijn voornaam is Kou, maar mijn achternaam is De Winter. Kou De Winter dus.
5: Kou De Winter? Oho, ja.
7: En ze hebben mij verteld dat ik moest komen, want voor de Kou De Winter wordt hier een spek bewaard.
5: Ja? Dat de Kou De Winter zo snel zou komen. Maar je hebt gelijk, alsjeblieft.
7: Nou, dankjewel hoor. En doe de groeten aan de heks.
5: Goed gedaan, hè. Wat ben ik toch slim.
6: Ha, reus. Vertel, waar heb je het spek gelaten?
5: Dat heb ik meegegeven aan Koude Winter. Het was een kabouter.
6: Een wat? Gek geworden gatenkaas. Het is nog zomer. Moet ik dan ook alles zelf doen? Eerste klas ezel.
5: Maar wat heb ik dan verkeerd gedaan?
0: Gelukkig aten de kabouters die dag dus gewoon brood met spek. Want stelen, dat doe je niet. Dat had de reus kunnen weten, want hij had al een keer. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

Ik ben jarig. Dat zong ook Megan. Nou, Megan was eigenlijk gisteren jarig op Dierendag. En die hebben we straks in de uitzending gehad. Hè? Om 7:30 hoorde je Megan. Wie wel vandaag jarig is, zag ik net. Dat is André Kuipers. Dat is de bekende astronaut. En die is vandaag 68 geworden. En die gaat nog regelmatig het land in. Dus die vertelt nog vaak over de ruimte en de reis die hij gemaakt heeft in de ruimte. In de zomer was hij nog in Nijmegen, hè, bij de Vierdaagse feesten. Dus dat is interessant als hij nog eens een keer in de buurt is. Zometeen ga ik Kinderen voor Kinderen draaien als een vis in het water. Want die werd aangevraagd door Monique, mama Monique. En die zit met de kids gewoon nog thuis. Daar is een studiedag aan de gang. Dus dan ben je lekker thuis vandaag. En heb je nou nog een ander liedje wat je graag zou willen horen? Stuur het even in.

Ja. Dat is de nieuwe superhit van deze week. Cat's Eye. Ja, dat kon ook niet missen, want het is zo'n populair liedje. En Animal, dat gaat over dieren. Dus Dierendag dachten we, nou, dat komt goed uit. Gisteren was het Dierendag. En ik zit nou even te kijken wat er nog meer werd aangevraagd. Oh ja, een liedje van het Junior Songfestival zometeen. En wat is dat nou? Wat staat daar? Oh, de Magnetic. Dat is dat liedje van Bauza. Ja, dat snap ik wel. Het wordt vandaag 20 tot 22 graden. Dat is echt zo'n zomerliedje. Dat past wel bij vandaag.

Nou, het zit er bijna op. Ja, de ochtendshow. Morgen is er weer een nieuwe ochtendshow natuurlijk. Hè. Elke ochtend van 6 tot 9 voor schooltijd. En dan starten we deze week ook met de nieuwe prijsvraag. Nou, morgen dus gewoon eventjes luisteren. 7:10. Dan spelen we de eerste ronde. En als je nou denkt, nou dan ga ik lekker vroeg opstaan. Maak je ook veel kans. Het peuteruurtje hoor je zometeen tussen 9 en 10. En daarna gewoon de lekkere liedjes van Hallo Kids Radio. En de verhaaltjes ook. Hè? Want ook om 11:30, 12:30 hoor je bijvoorbeeld Sprookjesboom en Woezel en Pip. Nou, maak er een mooie dag van. En hopelijk tot morgen met een nieuwe ochtendshow.

0: Prairie Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie, in attractie- en vakantiepark Slagharen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: En ze gingen lekker smikkelen van de koekjes en de chips. Oh, lekkere snoepjes. Oh, en een stukje kaas. Oh, daar komt opa aan. Wegwezen!
1: Wie heeft er aan de chips gezeten?

0: is het peuteruurtje.
1: Ja. Spetter, spatter,

zingen? Lachen? Laat je maar horen. Spetter, spatter, lekker in het bad. Spet, spet, spet, spat, spat, spat. Spat maar lekker nat.

Kam je haar. We zijn bijna klaar. Doe je kleertjes maar aan. Wauw, dat heb jij goed gedaan.

0: Met de kudde aan je zij, loop je fier en loop je blij. De rivier als mama leidt, als je niet volgt raak je ons kwijt.
1: Hey, wacht op mij!

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Lekker. Pasta schoka. Heel goed. En een beetje honing.

twee giraffen samen blaffen. Ik zag twee kalkoenen samen zoenen. Ik zag twee vissen een penalty missen.

aan. Zingen liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. Als het stil is, sst, hoor jij dat ook? Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind, omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek. Huh? Dat is jouw knuffelkonijn, daar waar

0: tot stil is. Hoor je dat?
1: Ach, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
2: Dit is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Kids Radio, ik vind jullie radio heel leuk. Groetjes van Pippa.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de wolf superhonger en dan is hij levensgevaarlijk.
1: Roodkapje moet toch een keer terugkomen.
2: Hallo, wolf. Nog steeds niks gegeten?
1: Al 3 dagen niet. En die koekjes in dat mandje, die lust ik niet. Vlees moet ik. Maar mensenvlees.
3: Kika keku. Ko, kokabouter. Goed dat ik je zie. De wolf heeft al 3 dagen niet gegeten.
4: Maar dan is hij levensgevaarlijk. Mm-hmm. Ook voor de kabouters.
3: Ja, daarom moeten jij en al je kaboutervriendjes je verstoppen in de grot.
4: Goed idee. En Roodkapje en Klein Duimpje?
3: Die zijn er al. Oh. Schiet op.
4: En jij dan?
3: Ik ga ook naar de grot. Oh. Schiet nou op.
4: Maar wacht, de wolf zal ook zoeken in de grot. Want het kabouterspreekwoord zegt... vinden doe je altijd op het laatste plekje waar je zoekt.
3: Ja, schiet nou maar op. Laat dat maar aan mij over. Ik zie je bij de grot.
4: Kika keku!
5: Vreemd. Geen kabouter te zien. Ze zijn allemaal gevlucht. Maar waarvoor dan? Merkwaardig. En ik heb honger. Het hele Sprookjesbos heb ik doorzocht en er is niemand, werkelijk helemaal niemand om op te eten. De grot? Ik ben nog niet in de grot geweest.
3: Zo, daar ben ik. Gelukkig, daar is de laatste. Goed dat je er bent. Waar zat je nou?
6: In Dromenland.
3: Gauw, ik hoor de wolf al.
5: Laat mij erdoor. Ik zoek eten. Een rood kapje, een klein duimpje, een kaboutertje desnoods. Grrr. Laat maar in. Volgens mij heeft iedereen zich hier verstopt.
3: Ach, was dat maar waar.
5: Wat?
3: Dat iedereen zich hier had verstopt. Nee, rood kapje, klein duimpje en alle kaboutertjes zijn opgegeten door een wolf.
5: Dat kan niet.
3: Ja.
5: Ik heb al 3 dagen niet gegeten.
3: Het is een andere wolf.
5: Dat kan niet. Ik ben de enige wolf.
3: Toch niet. Het is Olf de wolf. En hij woont in de put. De echoput.
5: Woont hij echt in de put? Die Olf de wolf?
3: Ja, daar, in die echoput. Kijk zelf maar.
5: Ik zie niks. Het is daar hartstikke donker.
3: Roep hem maar en vraag eens hoe die heet, die wolf.
5: Hoe heet jij, wolf?
7: Olf.
5: Je hebt gelijk. Het is Olf de wolf.
3: En hij heeft iedereen opgegeten. Volgens mij is hij de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos.
5: Dat is niet waar. Dat ben ik.
3: Vraag het maar.
5: Wie is de grootste gemeenerik?
7: Ik.
5: Jij?
7: Ik.
6: Je hebt gelijk.
3: Ja.
5: Maar ik zal hem leren.
3: Oh.
5: We zullen zien wie hier de grootste gemeenerik is. Oh. Hier, deze is voor jou.
8: Au, au, au.
5: Ik zal je leren. Ik lust je rauw.
8: Au, au, au.
3: Opgelost. Handig, zo'n echoput in het bos.
0: Zo kon iedereen de grot weer uit. En omdat de wolf onder in die echoput nog steeds honger had, gaven ze hem af en toe eten. Appeltjes bijvoorbeeld.
5: Au!
8: Au! Au! Au! Au! Au!
0: Die at hij netjes op, want honger maakt rauwe bonen zoet. Net als die keer

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: sterren springen. Het is al heel laat in de tovertuin. Woezel en Pip zouden al lang lekker moeten slapen, maar ze zijn nog wakker. Door het kleine raam turen ze langs het zachte maanlicht naar de fonkelende sterren.
1: Wat een mooie sterren, hè, Woezel. Hoe zou het zijn daarboven?
2: In ieder geval heel erg hoog.
1: Als je daar toch eens naartoe kon springen. Dat moet wel heel mooi zijn.
2: Wacht eens, ik kan heel goed springen, hè? Ik zou een lange aanloop nemen en dan via een stok super hard omhoog springen. Zo naar die ster daar.
3: Slapen, jongens. Al jullie vriendjes slapen al en...
2: Kom je ook, Pip?
1: Maar ik durf niet, Woezel.
2: Maar je kan niet lang op een ster blijven staan, Pip. Want sterren zweven in de lucht. Dus je moet snel springen. Sterren springen. Daar gaan ze ook zo mooi door glinsteren.
1: Oké, okay. Ja, we springen!
2: Springen!
1: Kom, dan springen we naar die ster!
2: Ja!
1: En dan naar die ster!
2: Doen we! Wow! Kijk eens, Pip! Wow! Wow!
1: Wow! Ja! Voorzichtig, Woezel! Want niet alle sterren zijn hetzelfde! Woehoe! Ja!
2: Woehoe!
1: Ja! Zijn hart en andere nat en plakkerig.
2: Ie, jakkie.
1: En sommige zijn in één keer weg.
2: Uh-oh.
1: Uh-oh. Wow. Helemaal, Woezel. En je geeft licht. Je lijkt zelf wel een ster.
2: Oh, jij ook. We zijn sterretjes geworden. We glinsteren en geven licht.
1: Woehoe, ja, jippie.
2: Woehoe, joepie.
1: Woezel, kijk.
2: Nu jij, Pip.
1: Ja, leuk.
4: Woezel, Pip, hoor ik jullie nu nog steeds? Ga slapen, jongens. Stil zijn en slapen.
1: Weet je, Woezel? Al die sterren... Volgens mij zijn al die sterren allemaal vriendjes.
2: Ja, fijn, hè? Net als wij.
1: Ja, zo ver je kunt kijken, overal vriendjes.
2: Zag je dat? Een vallende ster.
1: Mooi, hè?
0: Met een gelukkige glimlach vallen Woezel en Pip in een heerlijke diepe slaap. Maar kijk eens, het is echt waar. Zo ver je kunt zien en zo ver je kunt kijken, overal sterren.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geit! Volgens mij is er hier iemand jarig!
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja! Hiep, hiep, hiep, hiep! Hoera!

0: Flopper de Bloop, het begint te regenen.
1: Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dankjewel, doei.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen liep Roodkapje zingend door het bos.
1: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
2: Kan je ook eens iets anders zingen?
1: Hoezo?
2: Je zingt steeds hetzelfde.
1: Daar kan ik niks aan doen. Ik zing het altijd als ik naar oma ga. Het zit nu eenmaal in mijn hoofd. Ik moet het wel steeds zingen. Heb jij dat nooit? Dat er een liedje in je hoofd zit dat er niet meer uit wil?
2: Natuurlijk wel. Maar ik heb een hele goede truc om zo'n liedje kwijt te raken.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Hoe gaat die truc dan?
2: Dan moet je zo'n liedje één keer keihard zingen. Dan is het zo uit je hoofd.
1: Nou, ik ben benieuwd. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos. Hey, het lied is weg. Wat een goede truc. Bedankt.
2: Dag hoor. Graag gedaan. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
1: Oh nee, hè. Wat ging ik ook alweer doen? Het was iets met een liedje. Ik weet het niet meer. Ach, natuurlijk. Twee emmertjes water halen. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes vol.
2: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Hebba, vervelend liedje. Ga uit mijn hoofd. Ha, maar gelukkig heb ik er een truc voor.
1: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
3: Nou, dat was een prachtig lied. Maar echt rijmen deed het niet.
2: Het kan me niks schelen. Het liedje is tenminste uit mijn hoofd, omdat ik het heel hard zong. Dag, Vakier.
3: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
1: Draak, draak, kom eens kijken. Ik heb twee emmertjes water voor je gehaald.
4: Ik wil helemaal geen water. Het is slecht voor mijn vuur. Wegwezen.
3: Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos. In
5: wat een rare stem. Maar toch moet het Roodkapje zijn, want het is haar liedje. En die stem, ach ja, daar proef ik toch niks van als ik erop vreet. Hoe wat krijgen we nou?
3: Dit lied maakt mij totaal verward. Ik moet het kwijt. Ik zing heel hard. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
5: Nou ja, zeg. Ja.
3: Nu is het liedje uit mijn kop. Gelukkig zeg, dat lucht mij op.
5: Rare snuite. Wie zingt er nou? Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
6: Roodkapje, daar ben je. Ik vond je mandje bij de put. Ik dacht dat er iets ergs was gebeurd. Voor wie pluk je die bloemetjes?
1: Dat weet ik niet. Ik ben mijn liedje kwijt en daarom pluk ik nu bloemetjes.
6: En wat doen die emmers water hier?
1: Die heb ik uit de put gehaald, maar de draak wilde ze niet hebben. Ik weet niet meer wat ik moet doen omdat ik mijn liedje kwijt ben. Snapt u?
6: Nee, daar snap ik niks van. Roodkapje,
1: ja?
6: Je bent in de war. Je moet onmiddellijk naar huis. Hier is je mandje.
1: Dankjewel.
6: Goed doorlopen en niet van het pad af. Want in het bos zijn de wilde dieren.
1: Ja, Langnek.
5: In het bos, ga naar... Ah, ik word helemaal gek van dat lied. Ik kan niet eens meer aan eten denken.
1: Uh-oh, de wolf.
5: Ga naar grootma... Ah, misschien moet ik het heel hard zingen. Net als de Fakir. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
1: Dat was het. Ik moet naar grootmoeder. Maar dan moet ik wel de andere kant op. Dag, wolf. Ga naar grootmoeder koekjes brengen.
5: Ik ben het kwijt. Ik ben het liedje kwijt. En... Oh, ik heb ook weer honger. Zag ik daar nou Roodkapje? Huh?
0: Roodkapje was natuurlijk al verdwenen. Met het liedje in haar hoofd. Want dat wil ze nooit meer kwijt. Dat hoort in haar hoofd. En nergens anders. Net zoals dat liedje. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: one. Goodbye to you. Farewell.
1: De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: En de uitslag van.
1: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
1: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Ja, ik wil slijm. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en eenhoornpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij.

fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja! Yeah!
8: Dit is Hallo Kids Radio.
9: Tik tok, tik tok, tik tok, tik tok, tik tok.

0: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag...

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de wereld.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party party.
11: Goedenavond, dit is het nieuws.
12: Vanavond is over de hele wereld een gigantisch feest losgebarsten.
13: Alle soldaten overal op aarde hebben de wapens neergelegd.
14: En er wordt muziek en dans gezien.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio. Onze

Tumbi, tumbi, tumbi, tumbi.

0: De regels zijn simpel. Als jij het zwaard van de andere piraat kan afpakken, heb jij gewonnen.
1: Poepsimpel.
0: De gouden raad van Piet Piraat. Een piraat zonder zwaard is in een piratenduel niet veel waard.
1: Oké.
0: Oeh.
1: Wat is er, Piet Piraat? Ah, het is nu toch tijd om te oefenen met het zwaard.
0: Niks van. Dat zwaard is pas voor later. Om te oefenen krijg jij van mij een houten lepel.
2: De wereld van Studio 100.

0: Steek maar allemaal jullie handen in de lucht en zwaai mee met het volgende liedje.
1: Ja. Oei, Marie, ik heb geen handen.
0: Maar zwaai dan met je oren.
1: Oei.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen. En het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die gaat.

0: piraat. Ben jij eigenlijk al zelf eens boven geweest?
1: Ja, natuurlijk, jongen. Vaak. Oh, mis ik maar. Laten we verder gaan met onze piratenles.
0: Goed plan. Ja. De gouden raad van Bertus. Wil je eens in het kraaiennest staan, dan zul je helemaal tot boven moeten gaan.
1: Bertus, ik ben meester Piet, dus
0: ja,
1: ik zal...
0: en jij hebt hoogtevrees.
1: Niet waar.
0: Wel waar.
1: Niet waar.
0: Wel waar.
1: Niet waar.
0: Niet waar.
1: Wel waar.
0: Aha! Zie je wel, jij hebt hoogtevrees.
1: Piraatjes, waarom trap ik daar ook altijd in? Maar je hebt gelijk, Bertus jongen. Ik heb inderdaad sinds gisteren hoogtevrees.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: En DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.

0: De rode schoentjes. Tussen twee grote heuvels lag een drukke stad. En daar begint ons sprookje. Het was een koude winterdag. Karen, een arm meisje zonder ouders, liep verkleumd en doelloos rond. Ze had honger en haar voeten deden pijn van de veel te grote klompen die ze droeg.
1: Ik wou dat het zomer was. Dan kon ik tenminste op blote voeten lopen. En fruit van de bomen plukken om te eten. En de zon op mijn armen laten schijnen, zodat ik vitamintjes D aanmaak. Is goed voor je botten en je humeur. Maar ja, daar heb ik nu niets aan.
0: Ze wilde de straat oversteken toen er plots een koets de hoek omkwam. Karen probeerde nog opzij te springen, maar het was al te laat. Met een klap kwam de schuivende koets tegen haar aan en werd ze op de grond gesmakt. Paarden stijgerden.
2: Koetsier, wat gebeurt er?
3: Oh, het is een meisje. Ik had haar niet gezien. Heeft u zich pijn gedaan?
1: Het gaat wel. Dank u.
2: Breng haar bij mij, beste man.
0: De koetsier tilde Karen op en zette haar naast de oude dame in de koets.
2: Het spijt me, meisje, wat er is gebeurd. Hoe is je naam, lieve kind?
1: Karen, mevrouw.
0: Nadat de oude dame had gehoord dat ze geen ouders meer had en door de huisbaas op straat was gezet, besloot ze Karen mee te nemen. Het huis van de oude dame was prachtig. Marmeren vloeren, fluwelen gordijnen en een gigantische open haard. Dus lekker warm.
2: Koetsier, zou u zo vriendelijk willen zijn om Karen naar de logeerkamer te brengen? Dan kan ze uitrusten.
0: Toen ze die avond wakker werd, zat de oude dame naast haar.
1: Dank u wel voor uw gastvrijheid, mevrouw.
2: Nee, geen dank. Het is mijn schuld wat er is gebeurd. Ik had de koetsier nooit mogen zeggen de paarden zo aan te sporen. Maar heb jij goed geslapen?
1: Ja, mevrouw, heerlijk. Dit bed is zo lekker zacht.
2: Luister, lieve kind. Jij bent alleen en ik ben alleen. Mijn man is jaren geleden overleden en we hebben nooit een dochter gehad. Dus als je wilt, kun je hier bij mij blijven.
1: Oké, ja!
0: Karen sprong van geluk uit bed en danste door de kamer. De oude dame keek haar glimlachend aan.
1: Vroeger deed ik niets liever dan dansen, maar de laatste weken was daar geen reden voor.
2: Ik ben blij dat je nog kunt dansen.
4: Ze mocht gaan wonen bij die lieve dame. Ze was niet eenzaam meer, maar samen.
0: In de weken die volgden bloeide Karen helemaal op. En elke zondagmorgen ging ze met de oude dame naar de kerk. Op een dag liepen ze samen over het marktplein. Het was er een drukte van belang.
1: Ziet u dat, mevrouw? Daar staat een orkest.
5: Dames en heren, kom er maar bij. Krijgt u geen zin om te dansen? Dat komt dan goed uit, want over enkele weken is het weer ons jaarlijkse zomerbal. Mis het niet, hier op het marktplein.
1: Het zomerbal? Daar heb ik altijd al eens naartoe gewild.
2: Oh, maar mijn lieve kind, als je daar zo graag naartoe wilt, dan ga je toch.
1: Mag dat? Dat zou fantastisch zijn.
2: Geen enkel probleem.
0: Maar vlak voor het zomerbal werd de oude dame plotseling erg ziek.
2: Lieve Karen, je zult het voorlopig zonder mij moeten doen. De dokter heeft gezegd dat ik voorlopig niet uit bed mag.
1: Maar zonder u is het allemaal veel minder leuk.
2: Luister, de zomer staat weer voor de deur. En ik vind dat je nieuwe schoenen nodig hebt voor school en voor de kerk. Keurige, zwarte schoenen. Ga nu maar, Karen.
0: Karen boog zich over het bed van de oude dame en gaf haar een kus. De volgende dag bracht de koetsier haar naar de beste schoenmaker van de stad.
6: Ha, buongiorno, juffrouw. U komt er natuurlijk voor een paar nieuwe schoenen. Wat zoekt u precies?
1: Zwarte schoenen, voor school.
0: De schoenmaker liet Karen allerlei keurige damesschoenen zien, maar Karen vond ze stuk voor stuk saai en suf. Totdat...
1: Wat is dat?
6: Wat is wat?
1: Wat glimt daar zo?
0: Karen wees naar een kast achter in de winkel.
1: Daar, die rode.
6: Oh, u bedoelt de dansschoentjes. Ja, zo heel af en toe kan ik het niet laten om iets bijzonders te maken.
1: Mag ik ze passen? Het zou te gek zijn om daarmee te dansen op het zomerbal.
6: Tuurlijk, gaat uw gang.
0: De rode schoentjes pasten precies. En zonder erbij na te denken, kocht Karen ze.
2: Oh, dit was niet de bedoeling, kind. Ze zijn absoluut niet geschikt voor school. En al helemaal niet voor de kerk. Ik wil dat je ze in de kast zet tot het zomerbal.
7: Maar Karin luisterde niet.
4: Het was niet zo slim, maar ze kocht toch de rode. Terwijl de dame het had verboden.
7: Op zondagochtend, toen de koetsier haar naar de kerk bracht, droeg ze toch haar rode schoentjes.
3: Ik weet niet of mevrouw dit wel zo'n goed idee vindt.
1: Ach, dat vindt ze vast niet erg, hoor. En ik moet ze toch uitlopen? Met blaren op je voeten doet dansen hartstikke pijn.
7: De koetsier zette Karin af bij de kerk. Toen Karin door de kerk liep, keek iedereen naar haar. Maar het deed haar niks. De schoentjes zaten heerlijk en oh, wat vond ze ze mooi. Na de kerkdienst liep ze vrolijk naar buiten, waar een oude soldaat stond met een lange grijze baard en een glimmend zilveren zwaard.
5: Zo, jij hebt mooie schoentjes aan.
1: Ja, prachtig zijn ze, hè? En ik kan er ook heel goed op dansen, kijk maar.
5: Ja, hou maar op, ik zie het. Maar dit zijn geen schoentjes voor in de kerk. In de kerk draagt men keurige zwarte schoenen en niet feestelijk rood.
1: Kan me niks schelen. Ik vind ze mooi.
7: De soldaat pakte zijn zwaard en tikte ermee tegen de zijkant van de schoentjes. Hij mompelde iets onverstaanbaars en even leek het of de schoentjes oplichten. En voordat Karin het in de gaten had, begon ze als vanzelf te dansen.
1: Hè? Wat gebeurt er?
5: Je wilde toch dansen? Nou, nu kun je dansen zoveel als je wilt.
7: De soldaat draaide zich om en liep de kerk in. De koetsier die net de hoek omkwam, zag hoe Karin danste over het plein.
3: Karin, kom je? We moeten naar huis.
1: Ik wil wel, maar mijn schoentjes blijven dansen.
7: Hij liep naar Karin toe, pakte haar op, gooide haar over zijn schouder en zette haar in de koets. Daar kreeg hij de schoentjes maar met moeite van haar voeten, want ze bleven maar bewegen.
5: Zo, dat is beter.
7: Pas toen ze uit waren, stopte ze met dansen.
1: Ha, nou, dank u wel voor uw hulp.
7: Eindelijk was de grote dag aangebroken. Karin trok haar mooiste jurk aan en vlak voordat ze naar het bal vertrok, pakte ze haar rode schoentjes, die ze niet meer had aangehad, en deed ze aan haar voeten.
1: Zo, nu ben ik er helemaal klaar voor. Laat mij bedansen!
7: Op datzelfde moment voelde ze hoe haar voeten als vanzelf begonnen te bewegen. Ze kreeg niet eens de kans om de oude dame die nog steeds ziek op bed lag, goeiedag te zeggen. Zelfs de koetsier die stond te wachten om haar naar het bal te brengen, danste ze zomaar voorbij.
3: Karin, waar ga je naartoe? Ik zou je toch brengen?
1: Ik geloof dat mijn schoentjes andere plannen hebben!
5: Prima, dan neem ik mooi een avondje vrij.
4: Voeten gingen nu spontaan bewegen. Ze hield het echt niet langer tegen.
7: Karin danste de heuvel af richting het zomerbal. Ze bewoog zo sierlijk als een zwaan en was de hele avond op de dansvloer zonder ook maar één keer te stoppen.
8: Wat een eigenaardig meisje.
3: Wacht, ze nou nooit moe.
9: Ja, nu weten we het wel. Je kan heel goed dansen.
1: Maar dat doe ik niet. Dat zijn mijn schoentjes.
9: Tuurlijk, kind. Drommel lekker verder.
7: Toen iedereen al lang naar bed was, danste Karin nog steeds door de straten. Ze danste de stad uit, langs velden en weiden, door kleine dorpjes en grote steden. Ze danste langs het huis van een beul die net zijn bijl stond te slijpen.
10: Meisje, kindje, toch, je ziet helemaal rood. Zou je niet eens stoppen met dansen?
1: Dat kan ik niet. Mijn schoentjes willen niet stoppen.
10: En schoenen die blijven dansen, het moet niet veel gekker worden.
1: Maar het is de waarheid. Ze zijn betoverd door een soldaat met zijn zwaard. Alsjeblieft, mijn voeten doen zo'n pijn. En ik heb ook zo'n honger. Help me.
10: Ja, ik heb geen idee hoe ik dat moet aanpakken. Ik kan toch moeilijk je voet afhakken, hè?
7: Maar dat was precies wat de beul deed. Met één beweging hakte hij beide schoentjes van haar voeten.
10: Zo, dat was dan dat.
7: Karin viel uitgeput op de grond en de rode schoentjes stonden stil naast haar.
1: Oh, duizendmaal dank.
10: Ik hoop dat je je lesje geleerd hebt, meisje.
7: Karin zocht op blote voeten, wat haar heel wat blaren opleverde, haar weg terug naar het landhuis. Toen ze daar eindelijk aankwam, liep ze direct door naar de kamer van de oude dame, die sinds Karin was verdwenen alleen maar zieker was geworden.
2: Karin, ben, Ben jij dat?
1: Ja, mevrouw. Het spijt me zo.
7: Ze vertelde haar hele verhaal. Over de kerk en de soldaat. Over haar reis en de beul die haar had geholpen.
2: Wat een wonderlijk avontuur. Ik ben zo blij dat je er weer bent. Ik voel me direct een stuk beter. Zul je voortaan doen wat ik zeg?
1: Ja, mevrouw. Dat beloof ik.
7: En de rode schoentjes? Die heeft Karen in een mooi doosje heel ver achter in haar kledingkast gezet voor... Je weet maar nooit.

0: Guul de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLN. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en vast, daar gaan we.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Nog een keer.
1: Roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei.
4: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
5: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes.
6: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
7: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
8: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
9: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
10: Dit is Hallo Kids Radio.

Papa had een roversoosje, haar samen had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunsten op verzoek. Kan u beter in de aanbel gaan met al die ammunitie in

0: De zes dinaren. Ergens, heel lang geleden en heel ver hier vandaan, leefde een koningin. Niet zomaar een koningin, maar zoals je dat toen wel vaker had, was deze koningin ook een tovenares. Het was een kring van een vrouw die in heel haar leven nog geen 5 minuten aardig was geweest. Ze was ook monsterachtig lelijk. Als zij haar gezicht buiten liet zien, konden de vogels van schrik de hele dag niet meer fluiten. Maar wat nou zo gek was, ze had een beeldschone dochter. Ongelooflijk hoe zo'n lelijk eng mens zo'n prachtige dochter kon hebben. Vanuit de hele wereld kwamen er prinsen en rijke mannen de koningin vragen om met haar dochter te mogen trouwen. Maar daar had de koningin geen zin in en dus verzon ze allerlei onmogelijke opdrachten. Als de trouwlustigen de opdrachten niet konden uitvoeren, werden ze betoverd en verdwenen ze gewoon. Nou, je begrijpt, er waren al heel wat prinsen verdwenen. Tot op een gegeven moment niemand meer durfde te gaan. Bijna niemand dan. Want ergens, heel ver weg, had een overmoedige prins besloten dat hij met de dochter van de heks ging trouwen. Hij stapte op zijn paard en vertrok. Na een aantal dagen lopen zag hij in de verte een heuvel met kleren aan.
1: Wat krijgen we daar nou? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Wie doet dat nou?
0: Toen hij dichterbij kwam, zag hij dat het geen heuvel met kleren aan was, maar een man met een buik zo groot dat heel Nederland erin paste.
1: Hé, meneer, wat ligt u daar te liggen? Mag ik zeggen dat u de dikste man bent die ik ooit heb gezien?
2: Jazeker mag u dat. Tja, ik heb geen werk, want mensen vinden dat ik te veel eet en dus kunnen ze me niet betalen.
1: Nou, weet je wat? Ga met mij mee en dan zien we wel wat er van komt. Liggen kun je je hele leven nog, toch?
2: Heel graag. Als ik onderweg mag eten zoveel als ik wil, ben ik uw man. En Heuvelbuik is de naam.
0: Samen ging de reis verder tot plotseling Heuvelbuik begon te gieren van het lachen.
2: Kijk nou, een paar voeten en een stel benen. En daar, een lijf zonder hoofd. Dat is me ook wat.
1: Kom, gaan we kijken waar die twee hoofden zijn. Iets zegt mij dat het de moeite waard is.

0: Na een dag rijden kwamen ze bij een hoofd en even verderop zagen ze het andere hoofd. De een had een lang lijf en de andere had een enorme lange nek.
1: Ongelooflijk, wat een lange man ben jij, zeg. Waarom lig je hier? Voel je je niet lekker?
2: Ja, ik verveel me. Ik heb geen werk. Niemand wil mijn dienst omdat ik nergens binnenpas.
1: En jij met die lange nek? Hoe snuit jij je neus? Nou ja, ik nies maar wat. En hier ziet niemand me toch. Ik was het zat om uitgelachen te worden. Langnek is de naam. Kom, ga met mij mee. Ik blijf toch buiten. En wij zijn gewoon een paar rare snoeshanen bij elkaar. En als het niet bevalt, dan kunnen jullie altijd nog een uitkijktoren worden.
0: Toen ze de volgende morgen weer op weg waren, zagen ze even verderop een man in het gras liggen met enorme oren. Daarnaast zat een man met een blinddoek voor. Kogeloog.
1: Sorry, maar zijn jullie iets kwijt? Een bril misschien?
3: Shh. Nee, ik luisterde heel even wat er aan de andere kant van de wereld gezegd werd. Ik kan namelijk zo goed horen dat ik zelfs het gras en de bloemen hoor groeien. En dat geeft een lawaai, zeg. Daarom zit ik ook hier. In de bewoonde wereld is het me gewoon te druk met al dat gekakel van iedereen. Alsjeblieft, wees u alsjeblieft een beetje stil.
1: En jij? Heb jij pijn aan je ogen?
2: Nee, dat niet. Maar als ik mijn blinddoek afdoe, maak ik alles kapot waar ik naar kijk. Zo sterk zijn mijn ogen.
1: Kom, ga met ons mee. Dat is toch veel gezelliger dan hier alleen blijven en jullie kunnen me helpen.
0: En zo kwamen Kogeloog en Luisterbink bij het bonte gezelschap. Net toen ze weer verder wilden gaan, hoorden ze in de bosjes een man kermen en bibberen. Ze gingen maar eens polshoogte nemen, want ja, je kon natuurlijk nooit weten.
1: Hoe komt het dat je zo zit te bibberen? Het lijkt wel alsof je het koud hebt, beste man. Het zweet loopt in straaltjes van mij af en jij zit hier met drie jassen aan.
3: Dat is nou net het probleem. Hoe warmer, hoe kouder ik het heb. En andersom. Daarom zit ik hier maar wat. Werken kan ik zo niet. En op de Noordpool is het voor mij prima te doen. Maar daar is dus geen werk. Ik ben koukleum aangenaam.
1: Als jij met me meegaat, ben ik van alle markten thuis en verveel jij je in elk geval niet. Kom op, vooruit met de geit.

0: Ze waren een week samen onderweg toen ze bij het land van de toverkoningin met de mooie dochter kwamen.
1: Zo, en hier eindigt mijn reis. Ik wil met de prinses trouwen, dus wens me maar geluk.
0: De 6 dienaren keken elkaar aan en dachten allemaal hetzelfde. Ook zij hadden gehoord wat de heks met prinsen deed die met haar dochter wilde trouwen.
2: Ach kijk, daar hebben we weer zo'n held die met mijn dochter trouwen wil. Nou, dat kan hoor, maar eerst even 3 opdrachten uitvoeren, hè, zoals je voorgangers. Breng om te beginnen maar eens mijn ring, die ik jaren geleden in de Rode Zee heb laten vallen.
0: Teruggekomen bij de anderen, vertelde hij wat de opdracht was en gingen ze overleggen hoe ze de opdracht konden uitvoeren.
3: Ik loop gewoon de Rode Zee in en ga hem halen.
0: Na een tijdje kwam Torenbeen terug zonder ring.
3: Ik heb geen idee waar ik moet zoeken. Ik heb de hele bodem afgevoeld met mijn lange armen, maar niks.
4: Well, eigenlijk komt het goed uit, want ik heb een reuzendorst. Ik drink die hele zee leeg en dan zien we hem vanzelf liggen.
0: Samen gingen ze op weg. En na een half uur kwamen ze terug met de ring. Blij sprong de prins op zijn paard en bracht de ring naar de heks.
2: Allemachtig, dat heb je snel gedaan. Nou ja, dit was dan ook wel erg makkelijk, hè? Nee, de volgende opdracht wordt echt hele andere koek, hoor. Om mijn kasteel lopen 300 koeien. En in mijn kelder liggen 300 vaten wijn. Heb je hem? 300 koeien? 300 vaten wijn. Nou, goed. Ik wil dat je die voor de ochtend allemaal opgegeten en gedronken hebt. Maar let op, hè. Er mag geen hoorn of haartje van de koe blijven liggen. En van de wijn wil ik geen druppeltje meer zien. Begrepen?
1: Ja, dat is jammer dat ik alleen moet eten. Mag ik misschien mijn vrienden uitnodigen?
2: Oh, je mag er een meenemen, hoor, voor de gezelligheid. Voor je laatste maaltijd. Maakt me niet uit.
0: De prins ging terug naar de dienaren en vroeg aan Heuvelbuik of hij nog honger en dorst had.
4: Nou, ik ben blij dat u het vraagt. Want van al dat zoute water heb ik nog meer dorst gekregen. En met water vul je geen krater. Nou, kom maar op met dat eten.
0: Samen gingen ze op weg naar de heks. En toen ze een rondje om het kasteel hadden gelopen, had de dikkerd alle koeien opgegeten met huid en haar. Ze liepen het kasteel binnen, rechtdoor naar de kelder. Want Heuvelbuik had wel erge dorst gekregen van al dat eten. Toen hij alle wijn op had, liet hij een keiharde boer.
4: Zo, dat was een goede bodem. Lekker zeg.
0: De heks was zo geschrokken van de harde boer dat ze naar beneden kwam rennen. En ze schrok nog harder toen ze zag dat alles op was en de prins haar vriendelijk toelachte.
2: Vraag me af hoe je dit gedaan hebt. Maar denk jij maar niet dat je er al bent, hoor. Want ik heb nog steeds een opdracht voor je. De moeilijkste moet je nog doen. Vergeet dat niet. Ik breng je vanavond mijn dochter en kom haar dan om 12:00 vannacht weer ophalen. Als ze niet meer bij je is, als ik kom, dan is het gebeurd met je. En zal ik je straffen.

0: De prins ging naar huis en even later werd de prinses gebracht. Heuvelbuik ging voor de deur zitten, Torenbeen ging om hen heen liggen als een ketting en Langnek ging op de uitkijk staan. De anderen babbelden wat met elkaar en maakten grapjes. Dat ging zo goed tot een uur of 11. De heks nam het zekere voor het onzekere en sprak een toverspreuk uit. Meteen vielen ze allemaal in slaap. Om 11:45 werd Heuvelbuik wakker van de honger en maakte de anderen ook snel wakker toen hij zag dat de prinses verdwenen was. Even was er paniek, maar...
1: Sst, stil! Ik hoor wat! Oh ja, nu hoor ik het weer, oh niet zo hard! Ik hoor haar huilen, hier heel ver vandaan. Maar ik weet niet waar, want ik zie haar niet.
2: Ja, maar ik wel. Ik zie haar zitten tussen de rotsen. Kogeloog moet erheen, want de rotsen die moeten kapot. Torenbeen, jij moet hem brengen. Jij neemt zulke grote stappen, jij bent in een handomdraai weer terug.
0: Langnek had zijn nek inmiddels weer ingetrokken en samen met de anderen wachten ze tot de prinses terug was. Ondertussen stapte Torenbeen met grote passen de wereld over tot hij bij de rotsen kwam. Hij zette Kogeloog op de grond en deed een stap naar achteren. De blinddoek ging af en de rotsen spatten als een koek uit elkaar. En daar zat ze, de prinses. Snel nam Torenbeen haar op zijn rug en rende terug naar de prins. Nog 5 minuten. Als de wiede weerga ging hij Kogeloog halen. En ze waren net binnen toen de klok 12 sloeg en de heks binnenkwam.
3: Dit is ongehoord. Nog niemand heeft alle opdrachten goed vervuld. Als ik kon, zou ik je betoveren. Maar ja, zelfs een heks moet haar woord houden. Er is niets meer aan te doen. Oké, je mag mijn dochter trouwen.
0: De bruiloft werd gevierd en iedereen was blij dat het deze keer goed gegaan was. Iedereen, behalve de heks dan. Maar daar maakte niemand zich erg druk om. De prins nam zijn prinses mee terug naar huis. En de 6 dienaren, die hem zo trouw waren gebleven, kregen ieder een zak met geld en trokken weer verder de wijde wereld in. En iedereen leefde nog lang en gelukkig.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Mijn naam

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
0: Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe.
2: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
3: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja! Luister dan elke schooldag

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Wie
1: had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
1: Een feestje. Jongens en meisjes. Meisjes.
3: Ik vind deze radio heel erg leuk. Blijf doorgaan en maak steeds mooie liedjes.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming up.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geertjes gebleven?
1: Geert! In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik. En de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
2: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De olie.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: is. Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: hallo allemaal. Hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dat was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: De leukste kidszender van Nederland.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
2: Je mag daar zo moe van de ganzenpas.
1: 1, 2, 1, 2, 3, kom aan!

0: bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh,
1: ja. Hoi, jullie zijn echt geweldig. Groetjes, Sanne en Sylvia.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten, alles bij je, dan kunnen we gaan rijden.

0: Tom aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen. En die